0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij Natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

Nou, nou iets heel anders, maar wel heel lekker deze. 2003 was het, kwam deze uit. Een album waar best wel veel leuke hits op stonden. Sunrise, Simply Red. Dit is Fake. En je hoort hem hier op de vroege morgen in Kimstad op

goed dat Jason Derulo in Aken optreedt? Volgens mij wel. Dit was Trumpets en daarvoor hoorde je Alex Warren met Eternity. En nog meer goed nieuws, tenzij je niet van Jason Derulo houdt. Er wordt gewerkt aan het nieuwe Michael Jackson vervolg. De tweede film gaat eraan komen. En na de herfst start de opname van deel 2. Ik moet zeggen, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Heb je deel 1 al gezien? Zo ja, hoe vond je hem? Ik kan niet wachten. Dit is MJ met Bad.

Twee keer 80's achter elkaar. Michael Jackson in bed. En dit is Blondie met Denise. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfwacht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Stereophonics en Roger Sanchez en Becky G. Deze heel leuke, heel leuk en lekker uit 2017. CeeLo Green met Forget You. Omdat hij in Amerika, hoe preuts natuurlijk, niet Fuck You mocht heten. Zo heette hij bij ons wel, maar dit is de nette versie. Er luisteren misschien ook kinderen mee. Je weet het maar nooit. Dus dit is CeeLo Green met Forget You.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Miles Smith. Wait For You maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Jordan nog Scouting for Girls, Becky G, Roger Sanchez en Stereophonics. En dit is Bruno Mars en Oh My Soul. Dropte gewoon heel even twee singles vlak achter elkaar. Allebei

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Parkstad.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij Natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: God, was dat een groot weer te early 90s, hey. Beats International, and that'd be good to me.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend, Midnight Sky van Miley Cyrus zat daarvoor. Het is dinsdag. Dinsdag 18 augustus 2026. Van 8 tot 10 is dit Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om jou voor te bereiden op de werkdag die zo'n beetje voor onze voeten ligt. Voor de meeste mensen dan. Sommige mensen, zoals gisteren, hadden we... Xander was het geloof ik in de uitzending. In ieder geval zijn verzoekje. Die gaat binnenkort op vakantie. Nou, veel plezier daarbij. Ik heb net een flinke vakantie achter de rug. Ik had wat verlofdagen over op mijn werk en daar heb ik flink van genoten. En nou ga ik de komende weken radiovakantie pakken. Wat gaan we dit uur doen? Gigi Agostino, snelle Joe Cocker, Shawn Mendes. 20 minuten hits op een rij. In het volgende uur hebben we de dubbele dinsdagtrack. Als jij 2 tracks hebt die je graag zou willen horen... en die mogen iets met elkaar te maken hebben... dat wil zeggen bijvoorbeeld dezelfde artiest, dezelfde groep... dezelfde producer, dezelfde titel of hetzelfde genre. Laat het mij dan even weten. Via rtvparkstad.nl kun je inloggen... en dan een appje sturen naar de studio. Als dat lukt en hier binnenkomt, ga ik hem voor je draaien. Maar voor nu heb ik Alex Warren klaarstaan. Dit is Fever Dream.

Die prachtige song over die verschrikkelijke ziekte. Laat het licht aan, hoorde je, van Snelle. Dan is dit wel een beetje een koude douche om deze erachteraan te dragen.

0: Shawn Mendes. 2018 alweer, hè? In My Blood. Daarvoor staat trouwens You Can Leave Your Head On. Voor veel mensen de perfecte stripplaat van Joe Cocker. En zo meteen...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Laten we eens kijken wat erin staat. Valerie bijvoorbeeld, Josephine. Oeh, ik ga goed met de namen. Risk It All, I Love It en Marvin Gaye. Zo, drie namen in vijf liedjes. Dat doen wij goed bij RTV Parkstad. Je hoort ze zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt... en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat Hoek-Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
9: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
10: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Heerlenheide, Passart en Vrieheide de Stak zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Het einde had voor mij iets anders gemogen, maar oké, ze hebben ervoor gekozen. Voor de rest is het een prachtige track van Charlie Puth en Meghan Trainor. Let's Marvin Gaye and Get Along. Daarvoor zat I Love It van Icona Pop en Charlie XCX. Risk It All, Bruno Mars hoorde je nog. Josephine van Chris Ria en Valerie. Mark Ronson, Amy Winehouse was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en
0: Rini van Breugel.
2: Vrij. Wat heb ik nog voor je klaarstaan? Deze van Ace of Base, All That She Wants.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Dikter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het Statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.

0: toch blijft hij lekker, hè? Lekker zomers, lekker 2026. Malie Vorie en Jonas Blue, een Edge of Desire.
1: Rini van Breugel.
0: Daarvoor zat Cock Robin en When Your Heart Is Weak. En een beetje een dance remix. Ach, waarom ook niet? Het is tenslotte nog vakantie voor een aantal mensen. Wat gaan we doen zometeen? Uur nummer 2 is het. Dus zometeen de dubbele dinsdagtrek die iets over de liefde van jouw leven gaat. Moet ik even zoeken. Helene kwam hier mee. Ja, ik vond hem eigenlijk wel goed. Alleen, ik hoop dat ze accepteert waarmee we komen. Want ik ben een beetje gemeen geweest. Je hoort het dadelijk wel. Ik heb ook nog bluff voor je klaarstaan. Happy Day and the Boys, Nelly en Kelly Rowland. Draai ik zo meteen nog 20 minuten hits op in rij. En deze zei ik al, bluff, dit is hier aan de kust.

0: De Mannen van Bluff.
1: Hier aan de kust.
2: Ik zei het al, Helene kwam met een hele leuke voor de liefde van misschien haar leven. Dat weet ik niet, staat er niet bij. Ze zegt alleen maar de dubbele dinsdagtrek. Love of my life natuurlijk. Ja, nou hadden we deze wel kunnen weigeren, maar ja, toch maar erin gezet. Queen, Love of My Life. Daarna Rondé met nog een keer Love of My Life.
3: This is now, this next song is turned into a duet. That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

0: Ja, er was destijds ook nog zo'n dance remix hiervan. En ik weet nog in de discotheek waar wij destijds draaiden, Kikken en ik, DJ Kikken, je kent hem wel. Daar werd die dance remix altijd heel veel aangevraagd. We kregen daar zelfs geld voor toegeworpen. En ook niet zo'n beetje ook. Nelly en Kelly Rowland hoorde je met Dilemma.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in de 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, maken we zometeen plek voor Perfect. Do you really want to hurt me? My body isn't ready when you love someone. En als de tijd het haalt, hoor je Rain Me In ook nog. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Heerlenheide, Passart en Vrieheide, de Stak zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: James T.W., de vierde in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, dan moet ik echt heel tactisch zijn en een beetje snel zijn qua tijd. Dus ik gooi deze al erin. When you love someone, hoorde je. My body isn't ready. Somber, helemaal nieuw. Do you really want to hurt me? Culture Club. En Ed Sheeran met Perfect was de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Dit is de laatste. Hot Chocolate. Zometeen Ardo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT Nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Vede kan neerslag verwachten, en dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espluja van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espluja heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
12: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
13: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Met Arno Krijen.

0: Frankie Goes to Hollywood. En hij heet eigenlijk helemaal geen Frankie, hij heet gewoon Holly Johnson, tenminste. De leadzanger van Frankie Goes to Hollywood en Relax uit de jaren 80. Hey, het is dinsdagmorgen. We gaan rustig beginnen om die ochtenddip van die dinsdagmorgen helemaal weg te werken. Het is nog 129 dagen tot kerst, dus we hebben nog even de tijd, hè? Ja? Alicia Keys. En die hele lekkere. I ain't got you.
1: Arno.

ja, je hoeft je gewoon helemaal geen zorgen te maken. Daar gaat het om. Don't worry about the pain. Hey, laat me even weten wat jij aan het doen bent. Misschien ben je wel aan het werk of misschien heb je nog vakantie. Oh, dat zou lekker zijn, hè? Alleen het weer is nu niet zo heel erg, maar je kan wel genieten van je vrije tijd even. Nu, Hootie and the Blowfish and I Only Wanna Be With You.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Heerlenheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Nou, zo heet die Sunshine Ginger Ninja, dat was hem. Echt iets over die Sunshine. Het mag voor mij best wel weer een beetje weer, beetje meer zon komen hoor. Ja, heb ik geen problemen mee. Het hoeft niet meer zoals die warme hittegolven, dat hoeft voor mij ook niet. Maar een graadje of 8, 7, 29 graden of zo. Ja, kwam niet.

I can tell you wanna boogie. Ja, boy and people. Don't stop the music. Alleen vorig jaar, 19 juni 2025, is Jabo overleden. Dus het is nu alleen nog maar Peoples. En of ze nog optreedt, weet ik niet. Maar wel lekker genoeg om te laten horen. Uit de jaren 80.

Volgens mij doet Nile Rodgers bijna overal mee. Ook bij deze DWW. Nile Rodgers van de Formatie Chic. En Talk To Me, zo heet hij dan. Hey, we zijn bij je tot een uur of 12, dat weet je dat alvast. Nu Avicii. Without You.

Avicii, alleen veel te jong en gestorven eigenlijk. Of hij is uit het leven gestapt, zoals het dan heet. Maar ja, jammer. Ik had wel willen weten wat hij nu had gemaakt. Hè? Nu Paul Simon, je kent hem wel misschien van

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten, en dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim $9,5 miljard. Dat meldt president de La Espilla van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espilla heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
15: Dit is het be-

DJ Kelly. Oh nee, Kelly hè? Ja, hem samen met Rihanna en Wild Thoughts. Ja, en ik moest straks eventjes... ik ben even weg moeten rennen, hè? Ja. De computer had er eventjes geen zin in. Nou, we hebben het in ieder geval alweer snel opgelost. Dus bedankt voor de belletjes en de mensen wat hebben gezien van... Hé, hij rent weg. Hij is bang waarschijnlijk. Nou, bang ben ik niet. Ik heb geen geld. Ik ben niet bang. Dus dat gaat wel goed komen. Hey, tot 12 uur ben ik bij je. Het is dinsdag 18 augustus 2026. Nu even lekker terug in de tijd, naar de jaren 80. Hij had me toch een dijk van een hit. Over wie heb je het? Over de leadzanger van Genesis. En naar de hand ging hij gewoon lekker solo. Ik heb het over Phil Collins. En uit de jaren 80 is deze. In the Air.

Oh, ik ben net even snel naar de keuken gerend. Ik had zin in een chocomelletje. Ja. Moet toch een keertje de directie toch maar eens een compliment gaan geven. Want de chocomel die is ontzettend lekker.

En toch blijft u een zinnen lekker. De B-52's en Love Shack, zo heet het allemaal. Hè. Hey, het is dinsdagmorgen, 18 augustus. We zijn die ochtenddip die helemaal weg aan het werk. Tenminste, als je aan het werk bent. Maar misschien zit je wel ergens gewoon lekker tv te kijken en ben je naar mij in kijken. Zal ik even naar je zwaaien. Deze is voor jullie dan, hè? Uit Brunsum. Hè? Wat dacht je van deze? Solomon Burke. Ah, wat lekker is dit. And cry to me.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Kom binnen!
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Heerlijheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad.

het zijn gewoon allemaal arbeidsvitamintjes. We hadden niet meer minder dan Solomon Burke en Quiet To Me. Daarachteraan kwam James Mosen en Nothing Ever Hurts Like You. Digidex en slaap lekker, het is fantastisch toch? En net DJ Jan, oftewel DJ Sean, want Jan heet hij in het normale leven. Alleen hij is stok en stokdoof als hij draait, want hij heeft van die monitors naast zich staan. Die staan nog harder dan het frontgeluid. Zo doof is DJ Sean. Nu Somber en Homeworker bij jouw nummer 1. En dat is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. RTV Parkstad.

Wagger van Somber. En Somber schrijf je eigenlijk op een rare manier. S-O-M-B-R. Dat is Somber. John Legend en Sefum. En daarachteraan krijg je niet meer minder dan Alan Clark. En This Ain't Gonna Work. Bij jouw nummer 1, RTW Parkstad.

Eigenlijk is het een beetje ondergewaardeerd artiest van Nederland. Ik vind het toch wel een van de betere zangers wat we hebben hier. Alan Clark in This Ain't Gonna Work. Ik ga even het spoorboekje met je mee doornemen. En zometeen komt hij eraan. Maurice Kamelot met Broodje Mouw. Daarachteraan hebben we Erik Kerkhoff. En dan komt Richard Reggers nog. En ik ben er morgen weer dezelfde tijd. Gewoon 10 uur sharp. Tot 1 uur of 12 ben ik bij je. Nu met Frida. And I know something's going on.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon. Waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken, waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
14: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
15: Waar ben jij naartoe geweest?
16: Naar Mondo Verde.
15: Met de nieuwe Havana's Tornado?
16: Ja, dat is een vrije val.
15: Te gek!
16: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
15: Wow!
16: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
15: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pure Blanche.nl. Vang mooie dromen op pureblanche.nl.

dinsdag. Het maakt eigenlijk niet uit of ze uit het heden of uit het verleden komen. Want ze zijn natuurlijk altijd heel erg lekker. De muziek van RTV Parkstad ook op de dinsdag weer. Wees welkom, het is tijd voor Broodje Mouw. Tot 2 uur vanmiddag, we gaan je weer door die lunch heen slepen. Nou ja, ik weet, het is af en toe heel zwaar. Wij gaan je helpen. Laat je ook helpen. Dat klinkt erger als het is. Nee hoor, straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. En als je nou een leuk liedje hebt, geef hem gewoon eventjes door. Hè. Dat kan altijd via de Parkstad. What's up? Inderdaad, laat eventjes weten wat je wil horen en stuur ons even een berichtje. Dan hoor je wellicht straks je favoriete plaat hier

0: Ja, de lekkerste classics, 80s, 90s en hits van nu. Alles komt gewoon lekker voorbij hier op Echte Veerpark Zat. Leuk dat hij aanstaat op de 89.2. Of gewoon via het internet, hè. Dat kan natuurlijk ook, hè, tegenwoordig. Ja, dat kan al een paar jaar, Kamerlot. EchteVParkZat.nl. Log even in. Vinden we leuk als je dat doet. En luister via het World Wide Web, hè. Dan kun je ons overigens overal beluisteren. Dat is sowieso altijd heel erg simpel natuurlijk. En ook makkelijk. En dan kun je gelijk, als je toch daar bent, meld je even aan op de Parkzat nieuwsbrief. Blijf je ook altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom Parkzat. En klik gelijk even op het logo van
1: WhatsApp,
0: inderdaad, als je dat nog niet gedaan hebt. Kun je ons ook gewoon nog even een berichtje sturen. Zo simpel kan het zijn. Echt TV Parkzat. Jouw hits, jouw nieuws, met straks de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.
2: Jouw hits, jouw nieuws.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Bij Taxi Centrale Beerstel.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad

niet gehoord hebben, geen paniek. Ja, dan zit hij gewoon in de WhatsApp-bak bij ons. En dan kom ik hem ongetwijfeld nog tegen. En dan ga ik hem wellicht straks draaien om 1:30 voor een nieuwe ronde. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Wat wil je horen? Even door. Hoor je hem wellicht straks om 1:30 hier op de radio.

0: 5'9", brown eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Financiën-minister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers van Den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan ken ik toch nog het zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: we'll get back to...
1: Ah, de lekkerste muziek op de radio en de hits van nu, heerlijk hè. Dit is echt TV Parks, dat het radiostation wat je op hebt staan. Broodje Mouw, de lunchshow tot 2 uur met straks de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Laat me even weten wat je wil horen. Kun je doen door te gebruik te maken van de echt TV Parks. Inderdaad, download die even. Ja, dat is eigenlijk een hele domme opmerking van mij. Want volgens mij heb iedereen die wel op de telefoon staan inmiddels. Nog niet het geval. Ga naar echttvparkstad.nl. Klik je op het logo van WhatsApp. Kun je hem downloaden. Voeg ons gelijk toe. Kun je ons een berichtje sturen. En abonneer je even op de nieuwsbrief. Hè. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws. In

Jouw hits, jouw nieuws. Echt TV Parkstad heb je opstaan. De 89.2 of via het World Wide Web bij echttvparkstad.nl. Zo direct de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzenvrij. Ik heb nog een paar plekjes over. Laat weten wat je wil horen.

uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad.

Oh, hits jouw nieuws op Echt TV Parks. Dat wou we zo meteen na twee uur ook op deze dinsdag gewoon vrolijk verder gaan met de allerlekkerste muziek. Morgen om 12 uur is er uiteraard weer een nieuwe Broodje Mouw de Lunchshow. Fijne

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had 2 bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al €2,1 miljoen aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor.
14: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

op de radio. Oh, check het thuis even. Ja, op je kalender. Dan weet je zeker dat je helemaal goed zit. Daarvoor hadden we toch Nick Gershaw en The Riddle. Liedje dat later ook nog in de versie van Energie D'Agostino een aardig hit werd. Het is Bad Poetry Day. Met andere woorden, ben je niet zo goed in dichten, dan is dit jouw dag. Heb je mijn Sint-gedicht gehoord?

net nog Kylie Minogue opstaan. Onder het motto van, dit blijft in je hoofd hangen. En dit is er natuurlijk ook zo een, hè? Absoluut. Je hoorde Two Times en Lee hier op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. We hebben goede hits nog onderweg. En zometeen 20 minuten non-stop in Bruiselvrij. Daarin Elton John, Cameron Whitcomb en Limp Bizkit. Nu de Kid Laroi en Justin Bieber. En Stay.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
2: Hey man, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en Pro. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid in de prullenbak verdwijnen. JA21 is voor belastingverlaging. Volgens de SGP heeft die partij en JA21 wel veel raakvlakken en daarom trekken de twee samen op in de begrotingsbesprekingen. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. De aardbeving heeft dan 70 mensen het leven gekost. Dat zijn er 2 meer dan dat eerder gemeld werd. Daarnaast raakten zo'n 1100 mensen gewond en een kleine 12.000 woningen beschadigd. Volgens de autoriteiten worden er volop hulpgoederen uitgereikt. Veel mensen worden in tijdelijke opvangcentra opgevangen. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsden zwaar gewond geraakt doordat hij door 2 personen mishandeld werd. 1 verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. 2 mensen wilden in de bus stappen, maar niet inchecken, waarop de buschauffeur hen aansprak en er ruzie ontstond. Omdat de 2 niet wilden betalen, besloot de chauffeur hen niet mee te nemen. Er ontstond een schermutseling waarbij de chauffeur werd geslagen en geschopt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Dit zal volgens hem de regionale stabiliteit niet bevorderen. Syrië heeft zich niet vijandig opgesteld en heeft diverse malen gezegd voor de-escalatie te zijn. Barak drukt beide landen op het hart met elkaar in gesprek te blijven en de VS willen daar graag bij helpen. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: De spanning, de ontlading,
10: het samen juichen.
11: Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
10: Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
12: Ze samen zijn vier Roda JC.
13: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
14: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
15: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

je in een hotellobby bent en er staat zo'n ding daar in de hoek dat je even dit riedeltje speelt op de piano. Altijd leuk. Robert Miles en Children, daarvoor Hart in Brand. Vrouwtje met Estien hier op de radio. Uur 2 van de middag van Parkstad met

0: He wake me up de ochtendzon. Aloe Black. Anita Dollar, dat was een liedje dat hij eigenlijk over heel Europa goed kon uitsmeren. Wij hadden daar hier in Nederland net wat minder mee. Eigenlijk heel apart. Daarvoor Niall Horan en Miles Smith en Drive Safe. Kijk je uit onderweg. Het is 4:10.
1: Stel aan mij, kom.

zangeres van Yazoo heette Alison Moyet. Ze maakte een prachtige soloplaat. Was een hit, All Cried Out, hoor je hier op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. 18 augustus op de kalender.

0: PVV Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Heerlenheide, Passart en Vrieheide de Stak zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Een hit, wat is het lekker om deze hits zomaar als het ware voorbij te horen schuiven. In 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Want alles is liefde van de Neon Trees en Jamaican Bam Bam op de radio. Ik wens je nog een hele mooie...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is, is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

0: dit verhaal From the 90s van Massive Attack. Zo we deze plaat graag maken. Maar er moest wel een viool onder. Alleen, wie betaalde dat nou? Nou, de platenmaatschappij had zoiets van, nou, mij niet gezien. Maar toen hebben ze zelf bijgelegd en alsnog een viooltje erbij. Dus toen klonk het zoals het nu klinkt. En werd er een grote hit. Achteraf had de platenmaatschappij er natuurlijk gewoon kunnen betalen.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits en...
0: Met zometeen de spreuk van vandaag en natuurlijk ook een feitje uit ons eigen parkstad.

0: speciaal voor lekker te cruisen door Parkstad 1. Yves en Alicia Keys. Gangster Lovin' bij Parkstad. Waar het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, van de muur komt. En die gaat over ongeorganiseerd zijn. Het is wel een beetje, ja, moet ik zeggen. Het is een flinke spreuk. Dus hij komt er zometeen aan. Eerst Samuel Welten.
1: Ik ben

0: en de bankzitters. Uit Slovers. En de spreuk, die ligt klaar. Er gaat over niet georganiseerd zijn. Ik zei net dat het een beetje hevige spreuk. Niet qua of een lange. Nee, het is een beetje hevig. Maar beoordeel zelf. Ik ben niet ongeorganiseerd. Ik ben spontaan rampenbeheerder.
1: Jouw hit. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: from the 80s. It's the Sin. En natuurlijk is het hoogste tijd voor de nieuwsredactie van Parkstad. Zij weten wat gebeurd is hier in Parkstad. Weet ook wat weer gaat worden vandaag en morgen. Komen eraan. En natuurlijk ook heerlijke hits. Maroon 5. A Daily. Maar ook Tom Jones. The Art of Noise. En a kiss.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Maroon 5, Make Me Wonder. Met daarvoor Art Daly en Dom Jones. Dat waren de platen die je zojuist hoorde. Het is wat tijd voor een feitje. Wat gebeurde op deze dinsdag 18 augustus? Maar dan in het jaar 2023. Onder andere tijdens de wedstrijd de Rode JC MVV.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 18 augustus in het jaar 2023. In Kerkrade was er veel politie inzet rond de voetbalwedstrijd Rode JC MVV. Na afloop werden meerdere personen aangehouden wegens openlijke geweldpleging, vandalisme, maar ook

Martin Garrix, samen met Dua Lipa. We waren bijna vergeten tot ze hebben samengewerkt. Hè? Dua Lipa is natuurlijk ook een grote ster geworden. Maar Martin Garrix ook, dus twee hele grote sterren bij elkaar. Goed vrienden, dit was hem hoor, deel 1. Maar zometeen natuurlijk na 5 uur deel 2. Met Drake, maar ook Marshmallow komt eraan. En nu nog op de radio, een gouden album. Lekker. Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Tot zometeen.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaar staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïense buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
12: Dit is het begin van...

Het is Drake en de Hotline Bling met daarvoor Marshmallow en Holy Water. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middenshow op deze dinsdag 18 augustus. We hebben gelukkig al de maandag erop zitten. Is het jouw vakantieweek, dan mag die wel langer duren. Is het je werkweek, dan denk je, ja, eindelijk zitten we erop.

Sorry Bappy, Topic X, samen met Becky G, tezamen. Zometeen is hij van de muur gehaald. Hij is al van de muur gehaald. Het tegeltje van vandaag gaat over niet georganiseerd zijn. En ja, je hoort er zometeen hoe dat komt. Maar eerst Christina and the Waves, I'm Walking on Sunshine.

uit de gouden oude doos. De Romrut jaar 80, Christina and the Waves en I'm Walking on Sunshine. Even kijken naar het tegeltje. Daar staat op, ik ben niet ongeorganiseerd. Ik ben spontaan rampenbeheerder.

0: Ja, de decennia's vliegen compleet om je oren. De jaren 90, OMT met How Bizarre. Zometeen de Parkstad nieuwsredactie met natuurlijk het nieuws uit Parkstad. En we hebben daarna nog hitjes. Absoluut. Denk even aan Phil Collins. Ook aan Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Lekker meeblaren met de radio. Maar ook Justin Bieber. Lonely komt eraan.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Bij Taxi Centrale

0: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Måneskin op de radio. The Loneliest. Phil Collins daarvoor. Rutger van Barneveld. En Justin Bieber. Oftewel, de waren hits die je net hoorde bij RTV Barksat. Waar het nu hoogste tijd is voor een feitje. Wat gebeurde vandaag op deze 18 augustus? In het jaar 2023. Bij Roda JC.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 18 augustus in het jaar 2023 in Kerkrade. Was er veel politieinzet rond de voetbalwedstrijd Roda JC MVV. Na afloop werden meerdere personen aangehouden wegens onder andere openlijke geweldpleging, vandalisme, maar ook belediging.

Ik heb het even opgezocht. Het was het jaar 1986 voor Madonna en Borderline. Vrienden, het zit erop hoor, de middagshow. Maar je weet het, morgen tussen 4 en 6 na Erik is er weer een splinternieuwe middagshow. Tot dan en een mooie dinsdagavond.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting.

0: al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site, audiofrenzy.nl.
11: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulst du dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: Vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Heerleheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de gezonde basisschool van de toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De gezonde basisschool van de toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf Kebek. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf Kebek in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. Staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van heel

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Heerlenheide, Passart en Vrieheide, de Stak, zijn sinds maandag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever heeft dat besloten vanwege de aanhoudende jeugdoverlast, verstoringen van de openbare orde en een toenemend risico op geweld. Ook het schietincident van afgelopen zondag aan de Tulpstraat speelt mee. De politie kan in dat gebied, na toestemming van de officier van justitie, preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september. Diana Lieskamp en Louise Marsits beginnen vandaag aan een wandeltocht van ongeveer 360 kilometer van Landgraaf naar Den Helder. Met de sponsorloop vragen de vrouwen aandacht voor veteranen met blijvende klachten zoals PTSS. De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hun echtgenoten, die bij de marine hebben gezeten en hebben gekampt met PTSS, gaan mee met een camper en een auto met daktent. De dames verwachten uiterlijk 4 september aan te komen bij het Marine Museum in Den Helder. Zuiderland zet sinds deze zomer virtual reality brillen in bij kleine huidingrepen. De virtuele omgeving moet patiënten tijdens de behandeling afleiden en ontspannen en zo angst, stress en pijn verminderen. Zuiderland gebruikt virtual reality al op verschillende andere afdelingen, waaronder de kinderafdeling, urologie, de spoedeisende hulp en neurologie. De bedoeling is dat de inzet van VR nog verder wordt uitgebreid naar andere afdelingen om het comfort bij behandelingen te vergroten. Sjonkbibliotheek Hoensbroek begint op 2 september met een nieuwe kinderboekenclub voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De kinderen komen iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar om een boek te lezen, erover te praten en zelf verhalen te bedenken. De club wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Volgens haar ontwikkelen kinderen door te lezen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. De provincie Limburg wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro structureel beschikbaar stellen voor programma's die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het geld gaat onder meer naar Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, met onder meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. De Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleert gezonde voeding, beweging en een gezonde leefstijl op school. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. En dan nog het weer in Parkstad. Er is vandaag verkoeling, kans op regen en het is maximaal 23 graden. De zon wordt afgewisseld met bewolking. De noordwestenwind is matig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met perioden van zon, bewolking en kans op buien.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Pot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

Rock on your radio, Mifty, crank it up. Nou, dat zal menigeen al gedaan hebben. En anderen misschien net niet. We trapten af met Deep Purple. Ja, ook Deep Purple bracht onlangs een nieuw album uit. Album heet trouwens Spiral. Ja, Spiral, ja. En wij draaiden daar de track van Arrogant Boy. Nou, Arrogant Boy, dat zijn ze niet echt. Want ze maken toch wel eigenlijk anno 2026 de hele peuken platen. Sean Maul is ook terug aan het front. Hun komen met een nieuw album. Dat heet Stimmenzekler. Zeg ik het goed? Ja, Stimmenzekler. En dit is de nieuwste single aan beide enden.

0: Jacques met volgens mij de derde single aan. Wasted Warriors, Wasteland Warriors, sorry, even goed uitspreken. En dat komt van het album Just Live Loud. Volgens mij begin september er ook gaat aankomen. De volgende artiest introduceert zichzelf eventjes. Maar op ieder geval op vocals, Jon Lande.
1: This is Tony Iommi. I'm here to say about my new single, World Alone. Hope you like it.

Nou, Tony Iommi op ieder geval. Ik denk dat iedereen wel de nieuwe track liked. World Alone. Tony Iommi en Your Love.

0: RTV Parkstad.
1: Ja, toen was het ook tijd voor de Rabbi Debbie van de week. Def Angel afgelopen weekend nog op Dynamo Metal Fest. En Voracious Souls. Ja, daar werd het publiek weer helemaal retetete gek van. 9:30 geweest. Dinsdagavond, de 18 augustus. Dit is Rocking Your Radio. Helemaal tot middernacht. En de volgende jonge dame tussen haarstekens mag er ook nog steeds wezen. En zeker met deze vette hit. Wat ze hier toen mee had. Kiss Me.

0: RTV Parkstad. Parkstad.
1: Ja, geloof me, ik had er gewoon eens een keer 3 achter elkaar. En dat bij Rocking Radio. Lita Ford, Kiss Me Deadly. Kicking Valentina, Silver Moon. Nieuw album komt er ook aan. En het oude doos Rush met Time Stand Still.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durf je niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

Ja, van ons album van de maand draaiden we Shoot the Kill. En die was ook live in Cologne in Köln. Hebben we het over Pandermodder met hun dubbel LP live album. Digipack CD, Live in the Live CD van de maand augustus. Album komt trouwens fysiek in juli al uit en digitaal in april. Bijna 10 over 10. Tijd voor de live track en dan tijd voor de Regio Rocky Guide. Nog een live track. Nestor, Teenage Rebel Live. Live at the Gothenburg Film Studios, om het helemaal compleet te maken.

0: is de Euregio Rock Guide.
1: De Euregio Rock Gig Guide. Van dinsdagavond 18 augustus 2026. Natuurlijk, we hebben een paar vette shows gehad. Vorige week nog naar Savatage en Nevermore geweest in Bonn. Palooza was afgelopen weekend in Kerkrade. Volgend jaar natuurlijk gewoon een editie. En ja, komend weekend buiten Ambachtpop. Wat alleen maar toegankelijk is voor genodigden. Kleinste festival volgens mij in heel de wereld. Is het de week erna tijd voor Shinveldrock. Zoek er ook eventjes op. Te gek festival, volgende week wat meer info en aandacht. Dan is het 26 september Metternacht in Buchten. Met onder andere The Covenant, Millhaven, Berserker, Amon Amarth Tribute, Speed Queen en Veloza. En dat is Op het Anker in Buchten, BHBC 09 in de tent in Buchten. 4 oktober, King King en Support Act poppen nu nog in Heerlen. En 2 dagen daarvoor, die mag ik absoluut niet vergeten. De King, Paul Quinn, komt. Samen met, ja, jullie kennen hem wel. Hij doet onder andere toetsen bij Doro. Hij doet, wat doet hij nog meer? Hij heeft ook nog bij Udo meegedaan. Ik heb het eigenlijk over niemand minder. En dan moet ik, ongelooflijk, moet ik hem maar gaan opzoeken. Harrison Young, 2 oktober. Dan hebben we 10 oktober Twisted Sisters. Twisted Sisters Tribune. Trouwens, beide shows zijn in het Flexiforum. In Kerkrade op het Live Stage. En dan hebben we nog King King op... moet ik even goed die datum erbij pakken. 4 oktober. Nee, 4 oktober hebben we eerst onze vriend Axel. 9 oktober hebben we Axel Rudy Pellen, Support Act, Nightlaser, poppen nu en nog. En die week ervoor, inderdaad, 4 oktober King King en Support Act, poppen nu nog in Heerlen. 16 oktober Marillion, PT-zaal in Heerlen. En 17 oktober Highway Stars, 70s Deep Purple Tribute op het Live Stage in Kerkrade. Dan hebben we, en die haal ik ook nog eventjes aan, Jar of Dirt, Alice in Chains Tribute, 31-10. Ook op het Live Stage in Flexiforum en Kerkrade. En wat ik een hele belangrijke vind, komen van ver weg, IJssels en Zeitwende. En die staan op 7 november ook op het Live Stage in Kerkrade. Flexirock, moet ook niet vergeten, 19 september. Langzaam het festivalseizoen ten einde. Afsluiter daar is op ieder geval Resonate, allemaal de rest bands uit het eigen popcollectief. Verder met de muziek. Jullie kennen hem misschien, als jullie Duitse tv een beetje volgen, als een cabaretier-komiek. Ik heb het over Bülent Ceylan. Dit is Habt euch en nicht lieb. Nou, knop die maar eens even in je oren.
0: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

0: Dit is TV Parkstad.
1: Royal Republic, Love Cop van het gelijknamige album Love Cop. Dat komt door weer in 2024, mensen. De tijd vliegt. Hoe laat is het? Bijna half elf. We zitten op de helft. YNT, Midnight in Tokyo, dadelijk. Maar eerst de heren van The Electric Boys.

een live track. Niet alleen een live track, maar een medley om maar zo te zeggen. Dit is Ronnie James Dio met Rock'n'Roll Children. Long live Rock'n'Roll, Man on the Silver Mountain. En, nou, geniet maar even.

0: in Sparkstad.
1: Mercyful Fate Artbevestigd voor Alcatraz 2027. En wie weet waar ze nog meer komen. Ozzy Osbourne, die komt nergens meer. Maar daarvoor draaien we dadelijk wel Mr. Tinker Train. Maar eerst deze nog even. En op naar het volgende uur. Puur alleen Rock Classics.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

0: RTV Parkstad. Parkstad.
1: Ja, laatste uur van deze dinsdagavond 18 augustus. Laatste uur sleet dus als gebruikelijk af met Rock Classics. En we trapten meteen af met Black Magic Woman van Santana. 1970 mensen. Hoorden nog ouder, deze uitzending. Leesjes te zien. Ja, daar komen nog ouder voorbij.

Boston, Amanda en Fleetwood Mac met Everywhere. Dat waren de tracks hiervoor. En daardoor is het ook bijna 11:15 geweest. Is het bijna? Het is 11:15 geweest. RTV Park staat Jon Hits, je nieuws op de dinsdagavond. Rock on your radio.

0: RTV Parkstad.
1: Nou, waarom weet ik niet, maar ik vind het wel ergens heel fijnig om plaatjes af te kondigen. Dan hebben jullie even de tijd om aan te denken van, hey, wat hoor ik, dit ken ik. En dan hoor je mee achteraf zeggen van, hey, dat was inderdaad Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight en Net the Eagles met Take It Easy van die Unplugged Hell Freezes Over. Laatste half uurtje gaat in. Werken twee zijn dit.

Met een iets recentere, tussen aanstekens, rock classic, Ozzy Osbourne en Shot in the Dark van het album The Ultimate Sin. En die Ultimate Sin, die kwam uit, vertellen, 1986. En net nog, of daarvoor, sorry, Steely Dan, Reeling in the Years. En dan moet ik even lezen hier ook even volgen, heb ik jaar geprint. En 1972. Bob, was dat nu een van die ouderen? Betrapt al af natuurlijk met Santana in 1970. Deze 72, nee, het wordt nog ouder.

drietalletje achter elkaar. Non-stop, Montrose, Rock the Nation, Deep Purple, Burn. Bad Company met Bad Company. Daan, die alle oudste bij. Nee, die zat daar niet bij. Die komt er zo aan.

De voorlaatste plaat voor vanavond uit 1976, AC/DC, High Voltage. En die kwam ook van het album High Voltage. Eigenlijk had ik nu nog de Beatles. Die waren trouwens mede oudste track geworden, maar de echt oudste track voor vanavond is deze laatste. De Creedence Clearwater Revival met de Midnight Special. Mensen, bedankt voor luisteren. Tot aanstaande zondag, de Rock and Ballad. Of volgende week dinsdag, Rock on Your Radio.

0: Dat is dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat ook. Oh, zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

tot het halt. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd.

0: strakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.